0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Middy is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Middy cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Middy was 34 jaar. Panda Yong Langyue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Oude Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuisd deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.
3: Ladies and gentlemen, boys and girls. It is my pleasure to introduce to you all. The finest. The brightest. The meanest.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Bij een ongeluk met een achtbaan in de VS is iemand om het leven gekomen. Getuigen zeggen dat ze een man uit het treintje zagen vallen en daarbij raakte hij andere bezoekers in de achtbaan. Breaking Bad-acteur RJ Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
0: Dit is ZFM.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
2: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
1: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polyfenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
3: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
1: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat de man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
0: Dit is

0: you might know of the original sin. You might know how.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
3: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, ja, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze het hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
2: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
4: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
2: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is maar 4.000 hectare erbij gekomen. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat de wereldeconomie dit jaar ondanks de oorlog in Iran toch groeit. Voor Nederland voorspelt het IMF een groei van 1,5%. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen bij 17 tot 20 graden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
2: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
1: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
3: De bezorging aan huis loopt ook vast naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
1: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Ondanks de herfstvakantie is het behoorlijk druk in de regio. En dat heeft te maken met een eerder ongeluk bij de Koentunnel. Het loopt daardoor vast op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid staat 8 kilometer file met een 1/2 uur tijdsverlies. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. Het loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam 7 kilometer file met een 1/2 uur extra reistijd. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen vanaf Akersloot 20 minuten tijdsverlies. Dan naar de N235 richting Amsterdam. Tussen de aansluiting met de A7 en Purmerend Zuid 2 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot slot de N247 Hoorn richting Amsterdam. Voor Broek in Waterland staat 8 kilometer file en daardoor ben je 25 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog. Van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs. En die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door technische problemen rijdt het nog steeds langzaam op de A8 richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein 7 kilometer file met een kwartiertijdsverlies. Het verkeer kan niet naar de Ring West en wordt omgeleid over de Ring Noord. Loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot slot de A22 richting Velsen tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas 1/2 uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door technische problemen rijdt het nog steeds langzaam op de A8 richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein 7 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. Het verkeer kan niet naar de Ring West en wordt omgeleid over de Ring Noord. Loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot slot de A22 richting Velsen tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Triple Play.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte, een man van 20, opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. PEC staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van PEC en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door technische problemen rijdt het nog steeds langzaam op de A8 richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein 7 kilometer file met een kwartiertijdsverlies. Het verkeer kan niet naar de Ring West en wordt omgeleid over de Ring Noord. Loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot slot de A22 richting Velsen tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de middag.
3: You know girl, it's crazy.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man van 20 opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. En zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 daarvan zonk in de Zwarte Zee. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Wie van der Vecht opvolgt is niet bekend. Het weer bewolkt, soms motregen, 17 tot 20 graden is het. En aan zee waait het stevig. Vanavond trekken de buien weg.
0: Dit is ZFM.
2: And have some fun.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bevolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door technische problemen rijdt het nog steeds langzaam op de A8 richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein 7 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. Het verkeer kan niet naar de Ring West en wordt omgeleid over de Ring Noord. Loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot slot de A22 richting Velsen tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat kopiëren mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er bestaat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer 1 week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim 1 jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door technische problemen rijdt het nog steeds langzaam op de A8 richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein 7 kilometer file met een kwartiertijdsverlies. Het verkeer kan niet naar de Ring West en wordt omgeleid over de Ring Noord. Loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot slot de A22 richting Velsen tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle vers producten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en 1 van de 2 zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig en vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door technische problemen rijdt het nog steeds langzaam op de A8 richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein 7 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. Het verkeer kan niet naar de Ring West en wordt omgeleid over de Ring Noord. Loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot slot de A22 richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag 11 kilometer langzaam rijden tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Uitgeest en Knoop het Kooimeer 5 kilometer file. Op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem tussen de A9 en Haarlem 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. ICT-beveiligers zagen verdacht verkeer binnenkomen en zouden de systemen toen hebben uitgezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Of de aanval is gelukt, is niet duidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, zo concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Bij een anonieme wapeninleveractie in de Zaanstreek zijn een kleine 100 wapens ingeleverd. Inwoners brachten afgelopen week onder meer messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen naar de inleverbak. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig. Dan wordt het 16 tot 19 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 5 minuten vertraging in 3 kilometer file. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Rotterpolderplein 7 kilometer file. A9 Amstelveen Den Helder tussen Akersloot en Heilo 20 minuten vertraging in 6 kilometer file. A9 Alkmaar Diemen tussen Aalsmeer en Amstelveen 20 minuten extra 6 kilometer file. Er komt door een ongeluk bij knooppunt Holendrecht staat 5 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. ICT-beveiligers zagen verdacht verkeer binnenkomen en zouden de systemen toen hebben uitgezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. En zeehondencentrum Pieter Buren heeft veel donaties binnengekregen na het nieuws dat het centrum bijna failliet gaat. Via de eigen site is vandaag 1,5 ton binnengekomen en via een crowdfundingsactie 30.000 euro. Het weer vanavond en vannacht droog, morgen eerst mist, daarna vrij zonnig, bij een graad of 18.
0: Dit is ZFM. Dit is ZFM. 106.9 FM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Het wordt alweer wat minder druk op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Heb je nog een kwartier vertraging tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Kwartier ook op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer 5 kilometer file, 20 minuten vertraging. Een half uur op de N203 Amsterdam-Alkmaar tussen Amsterdam-Castricum en Alkmaar 3 kilometer file. Aan de N205 Nieuw-Vennep-Haarlem tussen de A9 en Haarlem 3 kilometer file.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Crossroads.
4: In Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
5: Welkom bij deze aflevering van Crossroads. We trappen dit eerste uur meteen ijzersterk af met vurige Americana, prachtige Made in Holland parels en een uniek eerbetoon in onze original van de week. Mocht je op zoek zijn naar echte, pure verhalen, verpakt in hartverwarmende melodieën, dan zit je de komende twee uur gebeiteld. Laat de muziek het werk doen.

We beginnen deze uitzending met een warm aanbevolen blokje van X Connolly, de Britse ambassadeur van de traditionele honky tonk country. Afkomstig van zijn album Yesterday's Man brengt Connolly een onvervalst, weemoedig geluid dat doet denken aan de hoogtijdagen van de ouderwetse Nashville en Texas kroegen. Met zijn rauwe, eerlijke stemgeluid en tijdloze songwriting bewijst hij dat topkwaliteit country net zo goed uit Oxfordshire kan komen als uit het hart van de Verenigde Staten. De eerste song die je hoorde was When You Had The Chance. Vervolgens luister je nog naar Come Back Around en de titelsong van het album.

ENOA levert het album van de maand, Canyon Falls Trailer Band. De singer-songwriter uit Kentucky staat bekend om zijn scherpe, verhalende stijl, waarin het ruwe plattelandsleven centraal staat. Leanne is een prachtig voorbeeld van zijn meeslepende songwriting en rauwe zang. ENOA schreef veel van zijn vroege nummers tijdens zijn werk in de olievelden, wat zijn muziek die onmiskenbare authentieke en poëtische rand geeft.

Een verrassende en ijzersterke samenwerking op de single You're Driving Me Away. Rootslegende Dave Elvin en stemactrice countryzangeres Grey DeLisle bundelden de krachten. DeLisle is bij het grote publiek wellicht bekender als een van de meest gevraagde stemacteurs in Hollywood. Zo spreekt ze onder meer Daphne in Scooby-Doo in. Maar in de rootsmuziek maakt ze minstens zoveel indruk. Dit dynamische duet laat haar veelzijdigheid en rauwe vocalen perfect tot hun recht komen.

0: de original van deze week.
1: Voordat het een grote hit werd in talloze genres, brachten de Bee Gees Words uit in 1968. Wist je trouwens dat dit iconische nummer oorspronkelijk geschreven was voor de bekende Britse acteur Richard Harris? Hij nam het echter nooit op, waarna de broers Gibb besloten het zelf in te zingen. Het resultaat was een wereldwijde klassieker, met een van de meest herkenbare melodieën uit de pop- en rootsgeschiedenis. In het tweede uur meer.

Uit haar veelgeprezen album The Rise and Fall of American Kids horen we Karen Jonas met Let's Go to Hawaii. Deze Amerikaanse artiest uit Virginia weet als geen ander te spelen met retro-invloeden, ironie en nostalgie. Jonas staat erom bekend dat ze haar albums volledig onafhankelijk en via crowdfunding financiert, waardoor ze absolute artistieke vrijheid behoudt. Let's Go to Hawaii combineert speelse teksten met een klassieke country sound die heerlijk wegluistert.

De act van de maand is de Canadese troubadour Colter Wall. Met zijn diepe, kenmerkende bariton brengt hij op Calgary Roundup de traditionele cowboyfolklore weer helemaal tot leven. Colter Wall is de zoon van de voormalige premier van Saskatchewan, Brad Wall. Colter koos echter niet voor de politiek, maar voor het hoeden van vee en het maken van authentieke westernmuziek.

De veteranen van Exile zijn terug met de kerstverse single Habanero. De band, die in de jaren 70 begon als popgroep met de megahit Kiss You All Over, maakte in de jaren 80 een succesvolle overstap naar de countrymuziek. Met Habanero laten ze horen dat hun harmonieën en muzikale energie na al die decennia nog niet zijn kracht heeft ingeboet.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: In het Made in Holland blokje richten we de schijnwerpers op Niels Buis met zijn nummer Runaway. Afkomstig van het album Cour au Jour. Buis is een opvallende verschijning in de Nederlandse roots en country scene. Hij weet een internationale sound neer te zetten die niet onderdoet voor de acts uit Nashville. Met Runaway levert hij een aanstekelijke, goed geproduceerde track af die bewijst dat kwalitatieve country van eigen bodem springlevend is.

Jacques Mees wordt niet voor niets de Nederlandse Bob Dylan genoemd. Samen met zangeres Kathleen Willems brengt hij een prachtige uitvoering van Dylans klassieker She Belongs to Me. Deze harmonieuze samenwerking met Willems is een absoluut pareltje voor de liefhebber.

We sluiten dit blokje af met Toni Willet. Als voormalig leadzangeres van Pussycat veroverde ze in de jaren 70 de wereld met hits als Mississippi. Op haar solotrack Impressions laat ze horen dat haar karakteristieke warme stemgeluid nog altijd staat als een huis. Willet levert hiermee een prachtig, rijp luisterlied af dat dateert uit 2012.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Tijd voor wat Latijns-Amerikaanse roots met de legendarische Mexicaanse groep Los Tigres del Norte en hun single Mexico Sigue de Pie. Deze band draait al mee sinds de jaren 60 en heeft meer dan 30 miljoen albums verkocht. Ze staan bekend om hun krachtige verhalende liedjes, ook wel corridos genoemd, over sociale thema's. Dit nummer is een hartverwarmende hymne over veerkracht en nationale trots. Make

We keren terug naar het album van de maand met de titeltrack van Ian Noe's Canyon Falls Trailer Band. Noe trekt de luisteraar moeiteloos mee in zijn filmachtige schetsen van het leven in de woestijn en kleine dorpen in het Amerikaanse binnenland. Zijn unieke stemgeluid wordt vaak vergeleken met een jonge Bob Dylan of John Prine. Dit nummer vormt het hart van de plaat en onderstreept zijn uitzonderlijke talent als verhalenverteller.

We sluiten dit eerste uur af met Red McAdam en een toepasselijk getitelde country music van zijn plaat The Fast Life Is Killing Me. McAdam staat bekend om zijn ongecompliceerde no-nonsense benadering van het genre. Hij keert terug naar de essentie van country. Drie akkoorden en de rauwe waarheid. Een heerlijke afsluiter van dit eerste uur, die de ziel van de traditie perfect samenvat. We hebben genoten van Ian Away, Colter Wall, prachtige Nederlandse bijdrage en nog heel veel meer. Blijf hangen, want in het tweede uur gaan we op dezelfde voet verder met onder meer George Strait, Dallas Burrow en de cover van de week. Tot zo in deel 2.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
2: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment, dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
1: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
3: Voetballen speel je voor je fans. Zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
1: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Crossroads.
6: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor

0: Welkom terug bij het tweede uur van Crossroads. Maak je borst maar nat, want we hebben weer een uur boordevol muzikale parels voor je klaarstaan. Zometeen hoor je onder meer ons eerbetoon aan topsongwriter Dean Dillon via George Strait. Zetten we Dallas Burrow in de spotlight en duiken we in een bijzondere cover van de Bee Gees. We trapten het tweede uur swingend af met Kimberly Down en haar single Two to Two Step. Down staat bekend om haar opwekkende eigentijdse country sound met een sterke traditionele knik. Two to Two Step nodigt direct uit om de dansvloer op te zoeken. Met haar innemende stem en pakkende ritmes zet ze meteen de juiste toon voor dit tweede deel van de uitzending.
1: Sweetly taking his time.

0: black jack o.
1: So if you're ever up to Siree Pete's and you hear one hell of a wail, woo! You know it's that devil bellering around about them knots in his tail.
0: You'll know it's that devil bellering around about them knots in his tail.
2: Nogmaals aandacht voor het album van de maand, Canyon Falls Trailer Band van Ian Noe. Op She's Familiar etaleert Noe opnieuw zijn scherpe oog voor detail. Hij observeert en beschrijft alledaagse menselijke tragedies op een manier die weinig acts hem nadoen. Met zijn rauwe vocalen en meeslepende melodie vormt dit nummer een van de artistieke hoogtepunten van de plaat.

Kimberly Kelly brengt met haar single 40 een heerlijke dosis nostalgische 90s country sound. Kelly groeide op in Texas en werkte jarenlang in Nashville als achtergrondzangeres voordat ze zelf doorbrak. 40 is een humoristische en eerlijke ode aan het ouder worden en het omarmen van een nieuwe levensfase.

0: William Beckman levert met zijn single You Only Love to Break My Heart een klassiek klinkende country ballad af. Beckman, afkomstig uit de grensstad Del Rio in Texas, combineert traditionele country naadloos met mariachi-invloeden en vintage pop. Zijn fluweelzachte klassieke stemgeluid doet denken aan grootheden uit de jaren 50 en 60. Dit nummer is een hartverscheurend mooie ode aan de liefde en het bijbehorende hartzeer.
1: Fresh New Country.

0: De cover van deze week.
1: Eerder in het eerste uur hoorden we het origineel van de Bee Gees. Maar voor dit album riep Barry Gibb de hulp in van niemand minder dan countrykoningin Dolly Parton. Samen staken ze Words in een prachtig, meeslepend countryjasje. Barry Gibb trok voor het album Greenfields naar de beroemde RCA Studio B in Nashville om zijn Bee Gees klassiekers op te nemen met zijn persoonlijke countryhelden.

opkomende artiesten Madison Hughes laat van zich horen met de single Riding to New Orleans. In Riding to New Orleans weet ze een heerlijke, zwoele, southern sfeer neer te zetten, waarin folk, country en swamp pop samensmelten.

0: warm aanbevolen.
1: In het songwriterblokje eren we meesterschrijver Dean Dillon, de man achter talloze hits van George Strait. Dillon schreef Unwound in 1981, wat Straits allereerste grote doorbraakhit werd. Op de chair lieten ze zien hoe briljant een songtekst kan zijn. Het nummer heeft namelijk geen traditioneel refrein. Met Oceanfront Property leverde Dillon een van de slimste en meest iconische woordspelingen in de countrygeschiedenis af. Drie absolute klassiekers, geschreven door Dean Dillon en vertolkt door George Strait.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: We passeren de grens en gaan naar Mexico. Michael Salgado met Ensenama a Olvidar. Wat, leer me om te vergeten, betekent. Eigenlijk is dat een universeel country thema. Liefde die voorbij is. Iemand die je probeert los te laten. En ondertussen toch steeds weer aan die persoon denkt. Salgado brengt het vanuit de Mexicaanse muziektraditie.

Met 24/7/365 hoor je Walker Montgomery als de zoon van countryster John Michael Montgomery en het neefje van Eddie Montgomery van Montgomery Gentry. Heeft Walker het vak met de paplepel ingegoten gekregen. Toch bouwt hij vastberaden aan zijn eigen weg binnen het genre. Met 24/7/365 levert hij een eigentijdse energieke country track af die bewijst dat het muzikale DNA in de familie Montgomery overvloedig aanwezig is.

In de spotlight zetten we de Texaanse troubadour Dallas Burrow, centraal met werk van zijn album Modern Day Vagabond. Op Let It Shine bundelt hij de krachten met alt-country-icoon Kelly Willis, wat resulteert in prachtige, harmonieuze vocalen. Op Whole Different Angle werkt hij samen met Red Dirt-legende Mike McClure. Burrow levert met zijn rauwe, doorleefde stemgeluid en poëtische teksten een prachtig eerbetoon af aan de rijke Texaanse singer-songwriter-traditie.

We sluiten in stijl af met de Canadese zanger Jade Eagleson en zijn single Coming Soon to a Honky Tonk Near You. Eagleson bezit een van de meest opvallende, diepe, neo-traditionele countrystemmen van de jongere generatie. Met zijn neo-traditionele sound brengt hij het klassieke 90s country gevoel naar de 21ste eeuw. Zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Crossroads Radio. We hopen dat je hebt genoten van George Strait en Ian Noe tot de swingende uitsmijter van Jade Eagleson. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
2: En ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
1: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
3: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
1: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische Turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.

Goedemorgen luisteraars. Welkom bij weer een uitzending van ZFM Jazz. Live vanuit de studio in Zandvoort op deze ietwat onstuimige zondagochtend. Gepresenteerd, samengesteld door your one and only Mr. Brightside, Edward Rauhorst. Wat gaan we doen deze ochtend? Nou, we doen op vele verzoek wederom een greep uit albums die onlangs dus in dit jaar 2026 zijn uitgekomen. En we begonnen met My One and Only Love in de uitvoering van Deanna Reeves, te vinden op het album Deanna Reeves en Branford Marsalis Dedicated to You, waarbij ze de opnames van John Coltrane en Johnny Hartman als uitgangspunt namen ter ere van het 100ste geboortejaar van John Coltrane dit jaar. Maar je hoorde natuurlijk op dit nummer niet die Branford Marsalis op saxofoon, alleen zijn pianist van zijn trio Joe Calderazzo. Maar de rest van het album staat vol met bijdragers ook van Branford Marsalis. Een leuk album. Gaan we snel door met het volgende nummertje. Dat komt van het gezelschap The New Sound, The New Jazz Sound Machine, onder leiding van bassist en oprichter Joris Bolhaar. Dat is een gevestigde naam, dat ensemble. Vooral in het oosten des lands. Het grote orkest is een mix van professionals, studenten van het conservatorium en amateurmuzici. En onlangs brachten ze een eerste EP, moet ik zeggen, uit met de groovy nummers in het klassieke big band traditie. En hopelijk is het een opstap naar verdere landelijke bekendheid. Het album heet Red Herring New Sound Jazz Machine. Met hierop in het volgende nummertje All Yours een speciale rol voor de saxofonist Roel Penterman.

New Sound Jazz Machine uit het oosten des lands. Dus onder leiding van die Joris Bolhaar, dat is een bassist. Roel Penteman hoorde je op het laatst. En daarvoor hoorde je ook fraai trompetspel. Maar ik weet helaas niet wie dat was. Het album Red Herring. Blijven we even bij een trompetist. Brian Lynch, een oud-gediende. Inmiddels 70 jaar oud is die. En die kent de 87 jaar oude alt-saxofonist Charles McPherson al sinds de jaren 80. En onlangs hebben die twee weer eens een album uitgebracht. Torchbearers. Waarop ook nog enkele bijdragers van zangeres Samara Joy te vinden zijn. Maar je gaat nu iets luisteren waarin de kwaliteiten van die twee giganten Brian Lynch en Charles McPherson tot uiting komen. Het album heet dus Torchbearers en het nummertje waar je nu naar gaat luisteren van de hand van die Brian Lynch heet Luminescence. De jaren 40 bebop herleven weer.

A special warm welcome to our friends across the globe, and in particular our friends and fans from the democratic and sovereign island of Taiwan. Thanks for tuning in. Je hoorde eerst dus Brian Lynch en Charles McPherson, die het vuur van de bebop levend hielden op hun album Torchbearers met het nummertje Luminescence. En op dat album worden ze bijgestaan door Boris Kosloff op bas. Ulysses Owens, daar heb je hem weer, op drums. En Louis Perdomo op piano. En dat werd gevolgd door het zeer fraaie As If, gezongen door Vanessa Gold. De naam van Samara Joy viel net al. Een van de meest gevierde vocalisten van dit moment. Naast een Cecile McLaurin-Salvant en Veronica Swift. Maar wat mij betreft mag de naam van Vanessa Gold er ook bij komen. Niet de zangeres met enorme vocale krachtpatserij. Maar juist van de intieme, onmiddellijk tot het hart doordringende pareltjes zoals ze zingt. As If is te vinden op het vijfde album van haar vaste pianist Chris McCarthy. Getiteld dat album Too Late to Quit. Nou, gelukkig maar voor ons. In plaats van uitvoeringen van de Great American Songbook besloot McCarthy zelf nieuwe standards in die sfeer te schrijven, waarbij Gold op vijf nummers de kans kreeg om uit te blinken. Absolute aanrader voor elke liefhebber van de klassieke vocale jazzmuziek. Chris McCarthy, Too Late to Quit. En op trompet hoorde je daar trouwens Takuya Kuroda. En op baritonsax Eden Barricade. Van het album Too Late to Quit. Echt een geweldig album. Die Chris McCarthy is ook te vinden op het nieuwe album Bellflower geheten van de Amerikaanse trompetist met Japanse roots Jun Lida. Dat is een verfijnde trompetist. Ja, moet je maar gaan luisteren. Hij is ook geïnteresseerd in klassieke jazz, maar ook meer in folkmuziek zelfs en een beetje moderne R&B. Dus gevarieerd album Bellflower getiteld met het nummertje Hotel Nights, Hotel Nights. Jun Lida op trompet.

Hotelu Nights. John Lira met op piano dus Chris McCarthy en op gitaar Masami Kuroki. Blijven we nog even bij Amerikaanse muzikanten met Aziatische roots. Trombonist Andrew Kim lanceerde onlangs zijn 41e super groovy debuutalbum Lineage. De kneepjes van het vak leerde hij van zijn mentoren Michael Dees en Marshall Gilkes. Een album met enkele covers en 5 eigen songs. Waaronder het nummertje wat je nu gaat horen. Pardon. Kim Poster heet dat. Dus met die Andrew Kim op het trombone en onder meer Cheryl Cassidy op tenorsax. Rodney Whittaker op bas. En daar heb je hem weer. Ulysses Owens Jr. op drums.

fraai. Pianist Louis Perdomo heeft samen met zijn buddy, alt-saxofonist Miguel Zenon, een derde album uitgebracht, gewijd aan de rijke muzikale traditie der bolero. El Arte del Bolero, volume 3. Echt een lyrisch, romantische luisteralbum voor de rustige uurtjes. Twee virtuozen tezamen die de bolero van een nieuw elan voorzien. Opnieuw, echt een aanrader. Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz vanuit Zandvoort. Ik doe een greep vandaag uit albums die onlangs zijn uitgekomen. Ik ga een beetje van de mainstream jazz in het eerste uur naar de zijvertakkingen der jazz in het tweede uur. Maar Zandvoort brengt niet alleen jazz op de radio, maar natuurlijk ook live. Vanuit de Dorpskerk vanmiddag hebben we Denise Janna, die vervangt de zieke Madeleine Bell. Dit keer op vibrafoon. Dat is wel prettig voor de liefhebbers van de vibrafoon. Frits Landersberg, dus niet op drums, maar op vibrafoon. Jean-Louis van Dam op piano en Erik Koger op drums. Maar dit concert van vanmiddag is uitverkocht. Maar gelukkig op 8 november, moet ik het juist zeggen, is er Scott Hamilton, waarvoor nog wel kaartjes beschikbaar zijn. Dus wees er snel bij. Ik begreep van Hans Rijmers dat er ongeveer nog 30 kaarten voor dat concert op 8 november beschikbaar zijn in de Dorpskerk. Dus wees er nog snel bij. Kijk op Jazz in Zandvoort en bestel de kaarten. Over vibrafonisten gesproken. Ik heb een nieuw talent op dat instrument uit Houston. Jalen Baker. Met zijn, is niet een debuutalbum, met zijn derde album Repaved. Het is een soort ode aan zijn woonplaats Houston. En de communities die soms tegen de verdrukking in de stad hebben helpen ontwikkelen. En het nummertje wat je gaat horen heet Dowling Emancipation. Een verwijzing naar de geschiedenis van de Dowlingstraat. Oorspronkelijk vernoemd naar generaal van de Confederatie die de slavernij in stand wilde houden tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Maar die straat werd in 2021 omgedoopt tot Emancipation Street. Uitgekomen op het Canadese mainstream label Cellar Music van die saxofonist Corey Weeds. Heb ik wel vaker stuff van gedraaid van dat label. Dowling Emancipation, Jalen Baker.

Jalen Baker, de vibrafonist van zijn album Repaved. Op datzelfde label, Cellar Music, kwam nog een andere bijzondere plaat onlangs uit. Out of the Past heb ik het dan over. En dat is van trompetist Jim Rotondi en pianist-zangeres Dana DeRose. En die leerden elkaar kennen in de New Yorkse jazz scene van de jaren 90. En pas 30 jaar later zouden ze voor het eerst samen een volledig album opnemen. Dat gebeurde in Wenen in 2024. Maar helaas bleek het tevens het laatste wapenfeit van die 61-jarige Rotondi, die twee weken na de opnames door een hartaanval plotseling kwam te overlijden, terwijl die eigenlijk aan de toppen van zijn kunnen stond. Twee jaar na zijn dood brengt dus dit label Cellar Music het album uit met een mengeling van jazz standards, veel muziek en eigen composities, allemaal gebracht in een toegankelijke, swingende aanpak. Ja, ga luisteren naar het nummertje Blues for Axel en tot zo naar het nieuws bij het tweede uur van ZFM Jazz. Blues for Axel, Jim Rotondi en Dana DeRose.

0: En nu.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
3: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn er ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
2: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
4: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
2: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... De herhaling van ZFM Jazz.

Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz Live vanuit Zandvoort. Gebracht door ondergetekende Mr. Brightside, Edward Rauhorst. Roomba, Ron Ericoson. Lekker begin van het tweede uur, een swingend begin. Door het Orchestra Mambo Internationaal. Uit het Verenigd Koninkrijk. Dus niet uit Zuid-Amerika, wat je misschien zou denken. Maar het herbergt dit ensemble. Een bonte verzameling van muzikanten uit de gehele wereld. Gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Te vinden dit nummertje Roomba Ron Ericoson op het spetterende album Apuntalo. Daar komen we de herfst en winter, storm en regen wel mee door, denk ik. Gaan we snel verder. No time to lose. Nog zo'n swingend ensemble, groep, is de New England Jazz Collaborative. Dat bevindt zich in de buurt van Boston, New England. Die hebben een album uitgebracht. Dat heet Tributaries. Een moderne big band dat voornamelijk eigen materiaal uitbrengt in dus uit de omgeving van Boston. En onder leiding staat van een zekere Ken Schaphorst. Ergens een Nederlandse link in de familiegeschiedenis, vermoed ik. Green Turtle Strut brengt ons in een soort van Caribische sferen.

Waanzinnig. Na het New England Jazz Collaborative bleven we nog even iets langer in Big Band sfeer hangen. Met Sean Jones, de trompetist, en de WDR Big Band. Van een album, dat live album, opnames uit 2024. Dat heette Jagged Edges, Elegant Lines. The Music of Ain Inceto. En Ain Inceto, geboren en getogen in Singapore. Verbonden aan het conservatorium in Boston. Maar werkt veel als dirigent, componiste voor dus die WDR Big Band. En zij schreef een suite voor Sean Jones. En daar hoorde je een stuk uit. The Human Soul. Geweldig album. Geweldige trompetist. Sean Jones. Over geweldige trompetisten gesproken. De volgende man die kan er ook wat van. Dat is Josh Lawrence. Die woont in Philadelphia, in Philly. En zijn nieuwste album heet Philly Twisted. En herbergt de muzikale historie uit die stad. Blue Note-achtige jazz, 60s soul, modern R&B. Het is een heel gevarieerd album. Met daarop ook geweldige muzikanten van het Positone label. Dat heb ik al heel vaak gezegd. Boris Kosloff op bas. Willie Moore zit dit keer op tenorsax. En daar heb je hem weer. Altin Sankelaar, die geweldige trombonist. En dan The Usual Suspects. Art Hirahara op piano. En Rudy Royston op drums. Ga luisteren naar Black Lilies van Josh Lawrence.

over soul gesproken. De familie Womack, pardon, de familie Womack vormt een belangrijk onderdeel van de Amerikaanse soulgeschiedenis. Allereerst via singer-songwriter Bobby Womack en daarnaast via zijn broer Cecil Womack en zijn vrouw Linda Womack, de dochter van Sam Cooke, beter bekend geworden als het duo Womack en Womack. En nu dan kloppen eindelijk de dochters van die Womack en Womack aan de Womack Sisters aan de deur van de soulhistorie. Onvervalste jaren 60 soul, meezingers vol passie en fun zou ik zeggen. Didn't mean much to me, integendeel, ik vond het erg lekker. De Womack Sisters van het gelijknamige album te vinden op het Daptone label. Vaste luisteraars van ZSFM Jazz weten dat ik een fan ben van de Franse pianist Baptiste Trottignon. Hij staat niet voor niets in onze vermaarde ZFM Jazz Top Cover-Up. De enige hitparade die tot stand komt via alcoholritmes en kunstzinnige intelligentie. Hij heeft net een nieuw album uit. Art is simpel. Vol eigen composities, prettige melodieën, heldere harmonieën, verfijnde klanken. Waarbij zijn lyrische stijl en gevoel voor groove uitstekend tot uiting komen, als je het mij vraagt. Hij is een beetje een pianist, als ik het zou moeten omschrijven, qua stijl ergens tussen Brad Mehldau en die Amerikaanse Aaron Parks in. Je gaat luisteren naar een nummertje, La Route, van dus Baptiste Trottignon.

meeste drummer Ulysses Owens Jr. Ulysses Owens Jr. Webs, waar zich op zijn net uitgekomen album aan een jaren 90 rockmuziek die bekend kwam te staan als grunge. Kind of grunge heet dat album. Of de diehard grunge fans jazzy covers van songs van hun favoriete bands als Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Stone Temple Pilots en Mudhoney weten te waarderen, waag ik te betwijfelen. Feit is dat er op dit album Kind of Grunge een aantal juweeltjes staan, zoals deze cover van Disarm van de Smashing Pumpkins, binnengedrongen op plek 900 in onze roemruchte ZFM Jazz Top 26 cover-up jazzy covers van nummers uit de NPO Top 2000 van afgelopen jaar. Toetsenist Zakai Curtis legde zich op zijn vorige album Cubup Lives toe op Afro-Latin Jazz. Dat was een fenomenaal album, werkelijk waar. Op zijn nieuwste album Sonoluminescence Volume 1 combineert hij dat soort Latin grooves met 70s vintage funk rock en R&B. En hij zingt er ook nog eens bij. Chillen, relaxen, grooven, alles komt tezamen op een van de meest soulvolle jazzalbums van dit jaar, denk ik. Van die Zakai Curtis. Het album wat ook net uit is. Ga luisteren naar het nummertje Luminescence. Als ik het goed heb, zeg ik dat goed. A Patient Resolve, sorry. A Patient Resolve, geduldige volharding in deze hectische tijden.

laid-back en groovy stuff. Van toetsenist-pianist Zakai Curtis. Met op tenor sax en fluit was dat Greg Handy en Joe Dyson op drums. Over drummers gesproken. De Engelse drummer Richard Spavin werkte in het verleden regelmatig samen met het Cinematic Orchestra en Flying Lotus. Sferische muziek vooral en zo ook op zijn eigen album Light of Day. Jazz, hip-hop, grooves en elektronica allemaal met elkaar verbonden. En je gaat luisteren naar het nummertje Tilt met Veneri Apolgiola op trompet en Stuart McCollum op gitaar onder andere. Van dus die drummer Richard Spavin.

van drummer Richard Spaven uit het Verenigd Koninkrijk verhuizen we naar Frankrijk, naar Solaxis, een bijzonder Frans ensemble van 5 uitzonderlijke saxofonisten, begeleid door een bas- en drumsectie. Lisa Catbero, Geraldine Laurent, Sophie Allour, Céline Bonacina en Camille Motion. En de groep combineert jazz, instrumentale pop, electro, minimal music en afrobeats. En staat dus onder de leiding van die Lisa Catbero, saxofoniste, zangeres, componiste en arrangeur. Vrolijk plaatje, getiteld ook Solaxis, door de band Solaxis. Selva Danza. Gaan we naar luisteren.

Lisa Cat-Bedo met Solaxis. Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz. Een greep is gedaan uit albums die onlangs zijn uitgekomen. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. De playlist komt natuurlijk weer te staan op mijngroeven.nl met een link naar de Facebookpage van ZFM Jazz. Ik wens je een geweldige zondag toe voor degene die naar Denise Janna gaan vanmiddag. Veel plezier. Er zijn nog kaarten voor 8 november voor het concert van Scott Hamilton, de tenorsaxofonist. Dus wees er dan snel bij. Nu kun je dat nog via jazzinzandvoort.nl regelen. Ik ga eruit met een nummertje van een Londense collectief, de Ezra Collective. Hope is, wat was het, de titel ook weer? Hope is why we're here, zoiets. Daar ga je naar luisteren. Here Because of Hope is het album en het nummertje heet Don't Worry. Tabé!

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
2: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
1: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
3: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
1: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Tussen app en vloed.

0: Well, please set me free.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Tussen app en vloed.

0: Dit is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: gotta hold on.
1: ZFM is er ook op tv. Kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon en later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Manik Sampersen met het NOS Journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort. Maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer. Vannacht droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.